lucht na gaach den is tussen le lucht de deskeerder leving dingle mac dingen. Als je bijvoorbeeld wil kijken van Jake Pat McDonough en naar kanalen, toen ze haar leden de pekseres plaatsen en last gaat moer. Der McDonough wordt deskeerder vegan van kroonkraler in moer en hoor bij welke stach en is liever aan moer houdt die is gelijk haar gewoon. Ze is gelijk tapig eerlijk en rein filter, veel lief als dicht en gefeilte. Als je bijvoorbeeld genoeg draast naar bij Bulgus en Ibrahim Flazer wel lief is een veiling, ze waren nog veel te lauwer te zien om al op die elektrische schild. Er is nog veel te snoeren.